Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Hey ho, de kleinste, de fijnste de Barbie poep. En zij hangt, hey ho, de kleinste, de fijnste Barbie poep. En zij hangt, hey ho, de kleinste, de fijnste Barbie poep. En zij hangt, hey ho, ons allemaal. En zij hangt, hey ho, de grootste dinosaurus. En zij hangt, hey ho, de grootste dinosaurus. En zij hangt, hey ho, de grootste dinosaurus.

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Coming up next, more great music.
1: Aku pernah sepangti biasni, want Jesus is altijd bij mij. GMR Life.

het ek die appel van uw oog is. Help my om in uw beskerming te leef. Uw liefde raak te sien in alles wat oor my pad kom. En uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart. Lei my voetstappe. En laat my lewe verander.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Ek het U lief, Heere Jesus, uit die diepte van my hart. U is die koning van die konings, U is die koning van my hart. U is altyd daar, U is met my, my vriend, U is my held. En in hierdie se teenwoordigheid, gee ek U myself.

Here, U het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hart seer in lofliede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan U genade, my altyd opgetel.

Heer, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan die genade, my altyd opgetel.

Stijl om te klem in hoop verdwijn. Ik voel zo men, dan vind ik kracht.

0: GNR, my luistergenot.
1: 2 Petrus 3 vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes. Dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraag en ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Here, dankie vir u geduld met ons. Help ons om sag te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustrasie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos u te leef. Elke dag met almal. Amen.
1: Coming up next, more great music.